0: That was Yesterday, 1984, by Foreigner. What will be tomorrow? What will be in the future? Oh, I can tell you. We will release a new news sheet and a FRSH car sticker, a brand new FRSH car sticker für alle Aufkleber-Freaks. Gibt es einen neuen Aufkleber fürs Auto, fürs Radio, für sonst wo. Und nun für alle Jingle-Freunde, alle, die die alten Jingles vielleicht noch besser fanden oder bei denen jetzt die alten Erinnerungen wieder auftauchen, gibt es einen Original-Jingle-Mix aus der Anfangszeit vom FAS Holland. 10 Jahre Free Radio Service Holland. Heute am 21. Oktober 1990.
1: Press of the Free Radio Service Holland. Music. Barry Stevens.
2: It's kind of like having a ball.
3: You man, my man, everybody's man. Don't feel okay.
4: Yeah, man. Ooh, you know, my man. Wow.
5: Oh, you got to get started. Next minute. What?
6: 10 miles per man in the 48 meter band. Wij zijn de Free Radio Service Holland. En zijn er natuurlijk voor jou.
7: Free Radio Service Holland. With the best in music.
8: That's right.
9: FRS Flashback. Peter van Bruggen en Jo Kerzee.
10: Music power.
11: Information in FRS goes DX.
12: Van die gelukkige bezitters zijn van die te gekke FRS QSL-kaarten in de kleuren rood, blauw, geel, oranje of paars. Stuur ons dan jouw ontvangstrapport en twee internationale antwoordcoupons en dan krijg je zo'n prachtige QSL-kaart en een unieke sticker op groot formaat.
13: All mailing addresses, Kent Place, Norwell, Newark, Notts in England. In no time, you'll receive QSL card and sticker, and I'll bet you will say...
14: You're gonna lead us right into the toilet.
15: The album show on the Free Radio Service Hollands with Frankie Fanatic.
16: Luistert naar een vrij radiostation. Je bent afgestemd op de Free Radio Service Holland met de LP-show.
17: Musical Express met Fred van S.
18: Radio Action,
19: from somewhere, inseparable from his transmitter.
20: Free radio service.